Merci beaucoup, asante sana, wasinja kundu kundu, kunde muna mkama wende kochi nipachiku wetu chobutingu ni beni, hatia Philippe Makomera ama Twasira ne mpango ya ma entreprise ya bia umbute mbo yeti, umoganoro yeti, ro tulekerere miache yo wasinja.